0: Power 40, Engine 43, Engine 41, Engine 44, Engine 88, Rescue 44, we have 82, Winter 41, Medic 93, Residential Fire, 7300 Civil, near, East Shore Drive in North Houston, West Road, 2048.
1: All units, wake up, firing, firing, firing your channel.
2: 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3